Lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 40B 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag breng ik een paar artikelen uit de krant. Uit de Dutch Courier, die van de week bij mij in de brievenbus zat. En uit de Gazette van Antwerpen, die ik iedere dag via het internet lees. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. En zoals altijd heb ik geprobeerd ieder liedje op de een of andere manier aan het onderwerp waarover ik vertel te plakken. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van André van Duin. En die zingt over de balletjes van de koningin. En het zal jullie nadien duidelijk worden waarom ik dit liedje gekozen heb.

stilletjes bleken op te zijn, dus iedereen werd stil. Maar de koningin stond rustig op en deed haar schortje voor en vroeg: mag ik er even langs? Mag ik?

0: je van oranje.
1: Heren, heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, okay, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè. Opgesodemieterd.
2: 24 uur per dag, het leukste en beste op tros.nl.
3: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Een artikel uit de Dutch Courier. Koning Willem-Alexander wil zonnepanelen, want hij kiest voor duurzame energie. Hij wil daarom graag dat op Paleis Huis den Bosch zonnepanelen geplaatst worden. Het probleem waar de koning mee geconfronteerd wordt is dat hij op een wet stuit waarin staat dat het niet is toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het uiterlijk van een rijksmonument. Koning Willem-Alexander is en blijft strijdbaar en geeft niet op. Onder strikte voorwaarden mogen hier nu zonnepanelen geplaatst worden. Rob Steenwinkel, directeur van Amsterdam Energie, is blij met het initiatief van onze koning om te willen switchen naar duurzaamheid.

duurzame energie. En hij steunt hem dan ook in al zijn plannen. De verschillen per gemeente zijn enorm, waardoor het voor velen volstrekt onduidelijk is wat wel of niet mag. Zo heb je strenge gemeenten die met veel regelgeving komen, te denken aan onder andere dat de panelen niet zichtbaar mogen zijn van de straatzijde. Weer een andere gemeente eist dat de panelen full black zijn. Huiseigenaren zien dan door de bomen het bos niet meer. En of onze koning zijn zin gaat krijgen en zonnepanelen mag laten plaatsen, is vooralsnog de vraag. Duidelijk is wel dat Willem-Alexander alles in de strijd gooit om op duurzame energie over te gaan. Dat weergeeft dat ook onze koning wil bijdragen aan een beter milieu. En ik ga verder met twee liedjes. Eentje het Vendel des Konings en dan volgt een liedje in het Afrikaans voor mijn Afrikaanse luisteraars, Koninginnedag. Geniet ervan.

En dat was Corrie van den Bos met het Vendel des Konings. En ik ga verder met een liedje dat heet Koninginnedag. Het is in het Afrikaans en ik weet de naam van de artiest helemaal niet.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Voorkom boetes in Europa. In Frankrijk is er sinds 1 juli 2018 een nieuwe wet die gebruik van oortjes achter het stuur verbiedt. Ook een koptelefoon mag niet meer. En daarmee is dus ook handsfree bellen via een headset verboden. Wie het verbod negeert, kan rekenen op een boete van €135. In Slovenië, Servië en Spanje is het zelfs verboden om een koptelefoon of oortjes te gebruiken op de fiets. In Portugal mag wel een oortje op de fiets gedragen worden, met dien verstande dat het er maar één is. Een nieuw fenomeen is de dashboardcamera. Hoe leuk is het om tijdens je vakantie opnames te maken van je reis en op het internet te zetten, zodat het thuisfront kan meekijken. Niet doen dus. In Oostenrijk, Luxemburg en Portugal is het gebruik van de dashboardcamera namelijk verboden, zo meldt de ANWB. In Duitsland, Zwitserland en Frankrijk is het in bezit hebben van dit apparatuur verboden. Op de site van de ANWB valt veel te lezen wat wel of niet mag en hoe u eenvoudig een boete kunt voorkomen. En ik ga verder met twee liedjes. Is dat alles van Doe Maar? Ik moest even kijken naar mijn lijst. En dan zingt Cornelis Vreeswijk over De Nozem en De Non, want die gaan ook op de bon. Geniet ervan.

En dat was de leuke groep Doe Maar. En die zongen Is Dat Alles. Ook op plekken waar nooit gerookt wordt, rook je mee. Naast een roker zitten is ongezond, zelfs als die persoon niet aan het roken is. En dat blijkt uit een Amerikaans experiment in een goed geventileerde bioscoopzaal waar nog nooit gerookt werd. Onderzoekers van Yale hebben metingen gedaan naar componenten van tabaksrook in een rookvrije ruimte. Rokers zouden typische stoffen met zich meedragen die afkomstig zijn van tabaksrook. En die typische stoffen worden meegedragen door uitgeademde lucht, maar ook vanuit de kleren en leiden tot verhogingen die 3 keer zo hoog zijn tijdens zo'n bioscoopbezoek, zegt longtoxicoloog Tim Nowrot. Het is uiteraard niet te vergelijken met meeroken, het passieve roken, benadrukt hij. Daar stijgen de concentraties 10- tot 20-voudig. Derdehands roken zorgt wel voor een 3-voudige verhoging, maar een bioscoopbezoek duurt uiteraard maar 1 uur, dus is er geen continue blootstelling. Deze resultaten worden wel heel interessant bij het kopen van een huis. Als in dat huis rokers hebben gewoond, kunnen die stoffen jarenlang aanwezig blijven. Dan zou het wel verstandig zijn om behang en tapijten te verwijderen om die derdehands rook te doen verdwijnen. Ziek word je er niet van. Het terugdringen van tabaksrook in de maatschappij was al een groot succes. Dus we moeten voorzichtig zijn met nu iedereen schrik aan te jagen voor iemand die niet rookt in de dichte omgeving. Vroeger was het normaal dat er op heel veel plaatsen gerookt werd. En na het invoeren van het rookverbod hadden we 10% minder hartinfarcten en 3% minder vroeg geboortes. Nog steeds rookt 13% van de toekomstige mama's en dat heeft grotere gevolgen van het derdehands roken. Maar hoe minder mensen actief gaan roken, hoe meer ook de derdehands blootstelling zal afnemen.

0: voor mij echt geen sigaretje meer.
1: Ik ben gestopt met roken.
0: Stop ze maar rustig weg, ik hoef het echt niet, man.
1: Ik ben gestopt met roken.
0: Nee, op die eentje.
1: Ik ben gestopt met roken.
2: En dat was Jantje Koopmans met Ik ben gestopt met roken. En ik ga verder met een liedje van The Strangers, Smoorden Sigaret.

Een kreeën van een vink. Ik heb een vlieg nog zelf geen oor gekringd. En Jan en Alleman vindt mij echt een goeie kloot. Maar als er iemand mij te zeggen weet wie dat de noodvinder is van de sigaret, dan sla ik dat monster met mijn eigen handen door. Nou is het wel zo dat ik zelf niet paf. Ik blijf tot aan van die vulligheid af. Maar ik heb al heel mijn leven lang die staan gefrit. Maar lekker schal wit, ik ze niet uitgedraald. Dus geef je gratis een goede raad aan alle verslaafden van de sigaret.

0: Mijn vrouw en ik, we scheten al een paar van de nacht kleren wakker om de neur opdraaien, omdat er beneden een verdacht gerinkel klinkt. Mevrouwke zei het al bibberend, oh nee, hier van ons getwier moet naar beneden. Ik wil wel, maar ik ben nog niet gesminkt. Dus ik de trap af, stijg het licht om, zijn er in de living twee gangsters stom. De ene met een volver, de andere met een mitraillet. Ik vroeg, zeg hier, wat wil je na? Mijn geld kraaide niet, maar wel mijn vrouw. Want ze zei, nee, geef ons maar een sigaret.
1: Smoord, smoord, smoord een sigaret.

er een middag om een euro of 5. Wie loop ik in de stad, rat, stijg het live? Toch zeker niet in de zit. Een oud leef van mij. Hallo, hoe is het? Dat is lang geleden. Waar is de tijd dat we samen nog vrijen? Allee, kom, laat dan dit gaan pakken op de kazelaar. Van tien kwam Tander en zie je dat? We vroeselden en we kusten wat. Allee, zwart, ik dacht al wel eens zit in bed. Maar juist waar dat ik, ah wel ja, dat. Dan zei ze, schatje, wacht eens wat. Ik heb zo'n gusting.

0: You're listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Artikel uit de Dutch Courier. Nederlanders in Australië. Meerdere locaties is thuis. De auteur van dit artikel is Erwin Boerma. De reislustige Nederlanders kom je op alle mooie plekjes tegen. Meestal zijn het leuke mensen. Veel mensen in Australië en in Nederland hebben geen idee dat er zo enorm veel Nederlanders hier in Australië zijn, omdat ze meestal niet opvallen. We hebben in Melbourne zelfs meer Nederlanders dan in België, allemaal met interessante connecties. Wat noemen we thuis? Wat je van ver haalt is lekker, klopt dat nog steeds? De zeevarende handelaren van de VOC haalden al allerlei lekkere ingrediënten van verre landen om het leven in Nederland aangenamer te maken. Heerlijke specerijen maakten de gerechten ineens veel smaakvoller. De meeste Nederlanders down under en de Australiërs in Europa missen de familie en de lekkernijen het meeste op de moeilijke heimweemomenten die we allemaal zo af en toe hebben. De afstanden en tijdsverschillen zijn soms onoverbrugbaar. Hoe ouder we worden, hoe gecompliceerder dat wordt. Denk alleen maar aan het verlengen van een identiteitsbewijs. Een Nederlands paswoord of een rijbewijs. Gewoon ongelooflijk moeilijk. Waar we nogal veel duizenden kilometers voor moeten afleggen. Het maakt ons gekke, tolerante Hollanders zo speciaal. De afstanden zijn een veelvoud van de Nederlandse lokale afstanden. En we zijn een heel speciaal soort mensen. Allemaal hecht verbonden door de oranje gekte tijdens grote sportevenementen. Wij als Nederlanders kunnen de lokale transformaties vaak makkelijker begeleiden omdat we zoveel talen spreken, veel hebben gereisd en mensen naar specifieke andere communities kunnen meenemen om van de goede voorbeelden te leren voor hun eigen lokale community. Echte lokale samenwerking is de sleutel voor succes in de toekomst. Daar zijn we erg goed in. En ik heb een liedje van Heintje en die zingt van Ik hou van Holland. En dan een liedje van Jim Reeves en die zingt in het Afrikaans, Verre Land.

0: Stef Eckel die zong De tijd stond even stil. En ik ga verder met een liedje van Dimitri van Toren. Eventjes zwerven door de eeuwigheid.
1: O hemel mijn lief, wat een heldere nacht.

Kijk de sterren ze flonkeren en zoeken contact. Maar de mens houdt zijn aandacht gericht op contactadvertenties, geld verdienen, etc. Je vraagt je soms af

een kosmische wals of op een tango van ster tot ster. Maar ze staan zo onnoemelijk ver uit elkaar, ja enkel hun licht reikt zo ver. En dat licht dat verbindt en verlicht het heelal,

lang is effies en eventjes, een artikel door Jaap Lageman uit de Dutch Courier. Effies is een woord dat ik veel in de Amsterdamse taal gehoord heb en dat waarschijnlijk ook in andere plaatsen gebruikt wordt. Ik denk dat het woord eventjes meer door de gestudeerde mensen gebruikt wordt, want ik kan me niet voorstellen dat een hoge Piet uit Den Haag zal zeggen ik zal die wet wel effies veranderen, in plaats van eventjes te zeggen. Want als het uit Den Haag moet komen, dan zal het wel effies langer duren. Als een teenager tegen zijn ouders zegt ik ga effies naar mijn vriendinnetje, dan zie jij me ook voorlopig niet terug. Dus, hoe lang is effies even, oftewel eventjes? Antwoord, net zo lang als een draadje garen. En daar is soms geen begin of eind aan te vinden, vooral als er ook nog een knoop in zit. Een paar dagen geleden zegt mijn vrouw tegen me dat ze effies een paar boodschappen ging doen en kwam een paar uur later terug thuis. Toen vroeg ze me of ik die boodschappen effies uit de wagen wilde halen. En dan weet je het wel. Ik tilde me een breuk. Ik mocht het ook in twee keer lopen doen, zei ze. Nou, dat was toch erg lief van haar. Vorige week ging ik effies het gras maaien. En voordat ik het wist, was de halve dag voorbij. Maar nu kan ik jullie nog niet vertellen hoe lang eventjes of effies is. Misschien komt een Frans half uurtje er nog het dikste bij. En we gaan verder met een liedje. Eventjes zweven door de eeuwigheid van Dimitri van Doren. En dan zingt Stef Eckel, de tijd stond even stil.

Dat was een liedje van Bertus Steigerpap met Ik zat even niet op te letten. En ik ga verder met een liedje van Jan Smit. Eventjes weg.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

lieve luisteraars. Ik ben weer bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.